Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producten soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories. www.joustasie.net. Joustasie, waar

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Wanneer die dag stadig tot 'n einde kom, is daar net een stem wat jou nooi om saam te kuier. Laat aan koffie saam met my, Rozaan, musiek, stories en lekker kuier, net hier op Veldbrand Radio.

Yo, The Voice. Nou, dit is net een van die gunstelinge wat jy kan nou uitsien vanavond hier op Veldbrand Radio saam met my, Rozaan. Dit is toch ons enetjie wat vir my ook speciale een is. Elke keer as ek kom hoor, dan krijg ek so lekker op en wakker gevoel in my. Maar nou, jou, kom ons kyk gauw dan nou, wat gaan dan nou alles aan vanavond, soos ek vir julle gesê het, as julle bietjie laat ingeskakel het. Ons gaan deur ons Suid-Afrikaanse legendes vanavond een bietjie kuier. Nou, ons gaan deur Teens Jordaan, Thysie Bosveld-Klonk en Johanneskerk ook al rol so bietjie paar liedjies luister. Nou, wat ek wil hê is, julle kan vir my enetjie stuur van elkeen van hulle, wat jy graag ook sal wil hoor. Ek het vir elkeen van hulle twee hier opgelijn. Maar jylle kan vir my sê, wat sê jylle dokkies nog by wil hee. So ons gaan bykie later, gaan ons eerste met Teens Jordaan afskop. Ek dink dit is nog ons die beste ene, waarmee ons kan begin. Maar kyk, kan dit ek jylle nou eers vertel, voordat ons nou aangaan vanavond, daar gaan nie net oore wees, wat vanavond gaan warm wees nie. Ek weet nie wat het gebeur hierdie week in Bloemfontein nie, maar dit het gevoel of ons partij al langs die son geblei het al klaar. Dit was nog een dag koud geweest en wham bam, thank you ma'am, dit was warm hier by ons geweest. So nou ja, ek hoop daar by julle waar julle is, dat julle al julle fans gaan uitkrap het daar so uit die kas uit al die stof afgehaal het en dat julle om reg het, want ek dink ons gaan ons vanavond nodig kry, soos waar die muziek warm gaan wees. En natuurlijk ook die gesels warmer gaan word. Hierso is You Too, I Still Haven't Found What I've Been Looking For. En dan net die nou, gaan ons bykie deur Teens Jordaan se beste liedjies.

Zou ik jou eens langs wegven, hier die lach of met die lang pad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

loslaat, voor mij jouw boodschap brengt. Zou ik dat zing, en jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

Dit was dan 'n Fountain of Sorrow wat uit Diamonds in Ras kom deur Joan Baez. En dit was dan voor het Art Matthews en Tanya van Graan met Die Rede. En net voor hom Lay Down Sally, Eric Clapton. Ietsie van die 70s wat ons so 'n bietjie hier in rewerk benoemd.

Die nag is jonk en die vibes is reg. Dis laat aan koffie saam met my Rozaan hier op Veldbrand Radio. Elke sonderdag aand van 7 tot 9 met lekker musiek, goeie geselskap en die regte energie om jou aand af te rond. Moet dit nie mis nie.

0: for love.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: Jou stasie

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

is taboe. En dan lach je aan hoe, wat al weet en wat hier zijn waarde. Al weet, is hij zo.